0: Energy. Hit music only.
1: Had zo'n linkie gehad, first grote zaad.
2: Ik tref de nagel met hem hammer net. Zwei linkie handen bij ongeschikt. Bij mij brochlandig als chappie lood.